in sy oor hem aan haar. En haar oor sy neem in haar. En haar hoor heen, in mijn een ongrond zijn hoorn, man. En aan haar heen zijn in mijn euro. En haar zijn heen oor. En haar haar heen zijn in een arm. En haar arm zijn in een arm. Heen oor mensen in.